0: Pit. Dat heb je het.
1: Herbert, kikkel.
0: Is één vraag. Hey,
1: kikkel.
2: Jo. Hebben ze een infantie? Ja, is aber niks nog met benen.
1: Zo!